0: Radio
1: Reroll. Als simogot in haar meilites,
2: haar mitte scholiocht,
1: haar bisroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, fall een moment voor in de credive, agus ne schelte, et haar grillo or venulochte, margoel.
1: Veel er de groeges, a hoogte glo, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis sheer er Spotify, agus Apple Podcasts, on wadden dargion.

0: Radio Re-Raw.
1: Als Simogot in haar meilites,
2: haar mitisjoliacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: August misje, kuan de borke.
2: Sitra Adrum Spriel show, fall een moment voor in de credit August nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Veel er de ruches, een hoogteklok, gach derdi en een shore, Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.

0: on Stockton Show. Radio Reroll.
1: Als Simogot in haar meelitis,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliocht, de quischchali,
2: ijant de mische, kiema kerstele,
1: August mische, kuan de burke.
2: Sitra Adrum Spriel Show, follow moment voor in de credit August Nischkelte, et al grillo or venulochte, margoel.
1: Filler de ruches, a hochtechlo, gach derdi en onshore Radio Rira, no eis share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Dark Yon.
0: Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simogut in haar meilites,
2: haar mitteshooljacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chach en dukes, de ihischkeliach de quischchali,
2: ik jante mische, kima kerstele,
1: August mische, koan de borke.
2: Zitra Adrum Spriel show, follow me with vriend de credit of August Nischkelte, et haar grillo or venulachte, margoil.
1: Veel er de ruches, a hoogteklo, gach derdi en onshore, Radio Rira, no eis sheer, er Spotify, August Apple Podcasts, on Wadden Darkion.